0: Dit startpunt, als je met de PC. Hier heb je een echo. Als je de zaal wil activeren van LW.
1: Wat is dat?

0: Nou, zei ik het hoorde ze.
1: Ah, daar groep is de mail van dit aan het was. Dan is het juist voor de tijd van de zin. Nee, dat was.